0: Duitsland is het, ja. Een vrouw op een troon.
1: Nou, dit.
0: Ja, die Merkel daar.
1: Ja, wat heb ik in het
0: Wat?
1: Krikli.
0: Ja,
1: dat is nou nog ook een goede kan.
0: Ja. Ze zou het erop geworpen. Is jou een arm niet? Is jou een arm niet?
1: Ja. Ik glaub, ik ga nog voorbij gaan lopen.
0: Onderstaat ik, onderstaat.